0: komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
5: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
4: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
7: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
8: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
6: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
6: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
6: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
6: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
6: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
4: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
4: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
4: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
6: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
6: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
6: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
6: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
10: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
13: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
13: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
13: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
13: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekening ervaringen zijn. Kunnen we dat nog fine-tunen? En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan, die dan in het voorjaar in voege gaat en die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen, ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
13: Het voorjaar.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
15: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
16: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo'n kunnen ingevoerd worden.
17: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
5: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
18: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
19: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
21: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
18: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht.
1: 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
0: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
7: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
8: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
24: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
24: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
24: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
24: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Regionieuws.
1: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een 3-tal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
26: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
27: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
5: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
18: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
12: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
13: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. de theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
14: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
16: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
16: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
16: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
16: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
16: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
16: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
16: Dank je wel.
15: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
18: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
0: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
18: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op vier pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
19: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
20: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
23: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
22: En hoe doen jullie dat?
23: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
22: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
23: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
22: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
23: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
22: En waar halen de mensen de brochure?
23: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
18: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
18: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
22: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
4: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
22: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
22: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
4: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
11: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
24: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
5: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
21: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
22: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
25: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
22: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
25: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is, en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord, een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
22: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan? Of hebt u dat niet gehoord?
25: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
22: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
25: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
22: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?

0: van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
1: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijvend te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
4: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
5: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro.
10: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Antri de Maree.
12: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
13: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
13: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
13: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
13: Het startpunt

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat wat staat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
4: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
5: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
6: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
8: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
4: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
4: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
4: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
4: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
4: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
6: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
7: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
8: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
9: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
10: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
10: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken. Ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
15: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
17: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
18: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
19: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
20: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
20: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
20: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
20: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
20: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
5: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
4: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
9: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat wat staat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
23: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
24: Merci Hannes Supporters, dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
25: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten 28 euro. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
10: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
10: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
10: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in de Weertsport?
10: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
10: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
10: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
10: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
12: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
13: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
14: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
15: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
16: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
8: En hoe doen jullie dat?
16: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
8: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
16: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
8: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
16: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
8: En waar halen de mensen de brochure?
16: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
18: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
21: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
22: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
23: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Breden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
24: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
24: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
24: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
8: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
24: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaree.
5: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kraaijmeers van Filmfestival Oostende.
8: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat wat staat daar geprogrammeerd? Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruis.

0: Oostends dialect.
1: Zesdibbe, Joos, Toetaneur Knies.
0: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
0: Het Oostends dialect.
1: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
0: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
1: Een breiningsge dunne knijker.
2: Radio Noordzee, kalender.
3: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
6: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal.

0: nieuws. Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
1: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
0: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
1: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
0: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
1: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
1: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kurzaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
0: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
0: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
1: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
1: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
0: Jullie gaan dat ook actief promoten?
1: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
8: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
9: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
10: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
4: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
0: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
0: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: Wat komt er dan in de Weertsport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
11: Dank je wel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
13: Er is een klein kerkhof ook ingericht, het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal, een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
4: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
18: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
19: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
20: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de week van de gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
21: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
0: En hoe doen jullie dat?
21: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
0: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
21: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
0: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
21: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
0: En waar halen de mensen de brochure?
21: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
4: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
4: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
2: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
25: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
25: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
25: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
25: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kraaijmeers van Filmfestival Oostende.
10: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
4: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Je zit in de Nossebelk.
7: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
6: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
7: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
6: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
7: Het Oostends dialect.
6: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
7: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 9:15 en 's avonds om 6:15.
6: Een breiningsge dunne knijker.
3: Radio Noordzee, kalender.
4: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
8: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
0: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
8: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
0: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
8: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
0: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar?
8: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
9: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
10: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
10: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
10: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
10: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. En daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
5: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
11: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
12: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
13: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
10: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
10: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
10: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Joke Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijvend te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
19: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
20: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
21: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
23: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
22: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
23: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
22: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
23: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
22: Wat komt er dan in De Weert Sport?
23: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
22: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
23: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
22: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
23: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
22: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
23: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
8: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
8: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
8: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
8: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
8: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
5: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar, al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
9: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
10: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
11: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
11: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Brataneus.
15: Ik ben Christophe Vermeijden.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
17: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
17: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
17: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
17: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
17: Het voorjaar.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een 3-tal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
14: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en

0: Dat het blijft.
1: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
2: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
5: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
4: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van I.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een 5-tal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
0: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit

0: verhaal, een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op vier pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Ensor. Ensor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
4: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
5: Wij verhuizen naar januari op vraag van Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
6: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
12: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
12: Wat komt er dan in de Weertsport?
14: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
12: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
12: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
12: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
15: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat wat staat daar al geprogrammeerd? Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
16: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
6: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar
17: vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
5: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
18: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
8: En hoe doen jullie dat?
18: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
8: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
18: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
8: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
18: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
8: En waar halen de mensen de brochure?
18: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
0: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeen.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder.
23: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
19: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
19: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
19: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
8: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
19: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
3: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
3: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
3: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
3: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
5: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
6: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
7: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
8: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
10: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
15: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
17: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
18: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
19: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
13: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
2: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
13: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
2: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
13: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
13: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Regionieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
21: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
8: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is... altijd een meerwaarde, omdat wat staat daar al geprogrammeerd? Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
4: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
19: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
10: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
2: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
10: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
2: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
10: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: Wat komt er dan in De Weertsport?
10: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen.
5: en zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
6: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
6: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
5: Dank je wel.
7: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio Noordzee.
7: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
24: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
15: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
24: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
26: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
27: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
28: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
28: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
28: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
6: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
28: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
6: En waar halen de mensen de brochure?
28: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
24: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
4: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
4: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
6: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
7: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
8: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
9: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je, zeg maar, al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
10: Het voorjaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
15: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal, een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
17: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
18: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
9: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
11: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
12: En dus om te maken dat je dus de Kapellenstraat over heel de lengte van de Kapellenstraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
13: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die

0: En toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
5: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
5: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de week van de gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
4: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
8: En hoe doen jullie dat?
4: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, zijn, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
8: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
4: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu, de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
8: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
4: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
8: En waar halen de mensen de brochure?
4: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garants. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
9: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
10: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
9: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, inderdaad. Om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
12: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
13: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
14: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat wat staat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
15: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
15: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd en starten heel vaak met we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
10: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
15: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
10: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
15: Het voorjaar.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
16: Noordzee-regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
15: En er gaat eigenlijk op de Elisabethlaan op verschillende plekken worden bekeken wat dat de beste plaats is om een voetgangers- en fietsers-tunnel te maken onder de Elisabethlaan.
22: Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
23: Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemde bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
22: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
24: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
25: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
27: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
27: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
27: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
27: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Regionieuws.
17: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donkal een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
14: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
17: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten.
1: Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
4: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
5: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
9: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
27: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
27: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
27: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
27: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
8: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Cursalo Stende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
4: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
4: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
4: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
4: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
4: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
6: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
7: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stukken, de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
8: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor €60.000. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
10: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
9: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
11: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
11: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
16: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
9: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
17: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
18: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemt de bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
19: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
19: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
19: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
19: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
19: Het voorjaar.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben George Keters.
21: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
1: klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
10: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
9: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om

0: 100%, bekant 200% voor een honey.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
5: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
5: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
5: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
5: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Hortse Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6

0: 12 jaar, die ofwel een vermoeden van of autisme hebben, om eigenlijk ons museum op een ja, laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
0: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
0: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
0: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs geen de koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
6: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
6: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
6: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. en daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de weertsport?
6: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
6: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
6: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
6: Dank je wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
8: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren. En als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
9: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor €60.000. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
10: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
3: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
11: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
11: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
11: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
11: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
11: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
3: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
14: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
15: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
3: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten op in een gezellige sfeer.
17: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
18: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
19: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemt de bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
21: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
20: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
21: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
20: Dat is iets wat er al jaren zo is.
21: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
20: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
21: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
4: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
5: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
14: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
14: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
14: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
14: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garants. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Cursalo Stende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben, om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat.
6: Maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen.
7: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor €60.000. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
9: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
8: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert, zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
10: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
10: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
10: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
10: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
10: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
10: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
10: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
15: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
8: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf, ja.
15: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
17: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
18: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemde bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
19: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
19: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
19: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
19: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
19: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
8: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
7: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
6: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
7: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee regionieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
4: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
5: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou drager zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
6: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
8: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn mensen soms ook boos over dit nieuwe plan, of hebt u dat niet gehoord?
8: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd en starten heel vaak met: we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
8: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
8: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
11: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3.

0: Er was Buisgaard.
1: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
5: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
6: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
7: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu. En vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt er 9 euro. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost 15 euro, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
10: Maar ik weet wel dat we in Zandvoorde met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
11: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
12: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
13: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik

0: werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
1: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
5: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
5: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christopher Meijer.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
10: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
8: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
11: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
12: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemde bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
13: Wel, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
13: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
13: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
13: Dank je wel.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
16: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
16: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
16: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
16: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
16: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
1: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Serhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
19: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
20: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
21: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
21: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
21: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
21: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
10: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op vier pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
24: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
24: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
24: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd en starten heel vaak met we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
24: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
24: Het voorjaar.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kurzaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
7: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnue en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Cursalo Stende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Van nog een keer preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een vol avondshow gaat zien.
11: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
12: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
25: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen, later zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor €60.000. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
1: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
26: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
26: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
26: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
26: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
16: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
17: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
17: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
19: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
27: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
28: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemde bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
26: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
26: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
26: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
26: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durja.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
8: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. P. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
3: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
9: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum La Cour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
10: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
11: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de grote post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
13: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
12: En hoe doen jullie dat?
13: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
12: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
13: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
12: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
13: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
12: En waar halen de mensen de brochure?
13: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
12: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
14: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaree.
18: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister her naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
19: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
12: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
19: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
12: Dat is iets wat er al jaren zo is.
19: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
12: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
19: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee.
17: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Noordzee Regionieuws.
21: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Radio Noordzee. Radio
20: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
22: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
20: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
23: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
12: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
23: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
12: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
23: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
12: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
23: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
12: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
23: Het voorjaar.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
25: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
2: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
3: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een

0: altijd een meerwaarde, omdat wat staat daar al geprogrammeerd? Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
5: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
10: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
12: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
13: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
14: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemt de bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden.

0: Een matige zuidelijke wind.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
4: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
4: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
4: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
4: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een 3-tal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
6: Ik ben David Nassus.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
8: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
9: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar, al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
10: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
11: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
12: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. een grote uitverkoop en daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de weertsport?
13: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen en zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
13: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
13: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
13: Dank je wel.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
14: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
18: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de week van de gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
19: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
19: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
19: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
19: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
19: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
3: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Regionieuws.
3: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
16: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
20: Noordzee, dagklapper.
21: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
22: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de Zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
22: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
22: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
22: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
7: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
8: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
23: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
9: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je... zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
24: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
25: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
25: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
25: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
25: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. Hey, we zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
25: Het voorjaar.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
10: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
20: Noordzee-regionieuws.
24: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
14: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
24: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
11: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
12: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
23: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
24: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemde bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
13: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
20: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Noordzee Regionieuws.
24: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaré.
17: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
18: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
18: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
18: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
18: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
24: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
9: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
24: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
26: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
27: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinder
14: onderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
26: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
26: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
26: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
26: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
20: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Noordzee Regio Nieuws.
24: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
14: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
24: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Durda.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
4: Wel, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ikzelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
20: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garants. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
6: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
6: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
6: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
6: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
6: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
24: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
10: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
11: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
21: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers gehad hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
9: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
24: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
0: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
0: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
0: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
0: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri Dumaré.
22: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
24: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
14: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
24: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
23: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
25: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
27: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
24: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemt de bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.
20: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
2: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?

0: Hey, grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau, dat de intekeningen zijn. Kunnen we dat nog fine-tunen? En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan, die dan in het voorjaar in voegen gaat en die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen, ook in de volgende jaren. Hey.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
10: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
11: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
4: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Deze week hebben wij communicatie gebracht in drie talen met alles wat

0: kan en niet kan in Oostende, want de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
1: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
2: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
3: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er is een klein kerkhof ook ingericht, het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal, een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
5: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Durda.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
8: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
8: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
8: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee Regionieuws.
5: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garants. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in de weertsport?
13: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
13: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
13: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
13: Dank je wel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
15: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
16: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
17: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
18: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor €60.000. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
20: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
19: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
21: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
21: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
21: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
21: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
21: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
19: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
0: Ik ben Haris Brataneus.
1: Ik ben Christopher Meijer.
22: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
19: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
19: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
24: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
25: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
26: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
19: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemt de bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
25: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
25: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
25: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
25: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
19: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Mijn naam is Joris Polet.
1: Ik ben André Durie.
2: Ik ben Kurt Kluis.
3: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
8: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
8: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
8: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat en die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen, ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar?
8: Het voorjaar.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
20: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je... zeg maar, al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
10: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, om Breda te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
12: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
13: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten 28 euro. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
16: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Ie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Regionieuws.
1: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een 3-tal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt 9 euro. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen gaat door komende zondag 18 oktober in het Cursalo Stende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Voor mij is dat een beetje te rustig, hé. Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
11: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
12: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
13: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor €60.000. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
14: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
15: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
15: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
15: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in de Weertsport?
15: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
15: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
15: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
15: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijvend te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
21: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
22: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
23: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemt de bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
24: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
8: En hoe doen jullie dat?
24: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
8: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
24: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
8: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
24: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
8: En waar halen de mensen de brochure?
24: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Regionieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
25: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
10: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
25: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
10: Dat is iets wat er al jaren zo is.
25: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
10: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
25: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
14: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Ik vind het kerkhof aan de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
27: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
28: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
29: Oostende is een unieke, en wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee, kalender.
4: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller

0: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
2: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
2: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
2: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
2: Het voorjaar.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
7: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
6: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
9: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
11: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi

0: En proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden. Want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Regionieuws. Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Nieuws en info.
4: Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee. Dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garants. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
7: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
6: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
7: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
6: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
7: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
7: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
9: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
10: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
11: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor €60.000. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt.
12: Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
13: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
12: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
7: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
7: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
7: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
16: Ik ben Nancy Bourquenie.
17: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
12: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
18: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
12: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
21: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaienstraat aanwezig.
22: De Foodbox is de hotelschool, vroeger hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
23: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
12: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemde bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.
4: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
10: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
6: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
10: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
6: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
10: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
6: Wat komt er dan in De Weert Sport?
10: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
6: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
10: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
6: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
10: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
10: Dank je wel.
19: Radio en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
12: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kurzaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie.
0: En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
8: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
8: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
8: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
6: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
8: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
6: En waar halen de mensen de brochure?
8: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
13: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Serhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Je zit in de Nossebelk.
7: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
1: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
7: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
7: Het Oostends dialect.
1: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
7: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
1: Een breiningsge dunne knijker.
19: Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
22: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
22: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week 's avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
22: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
6: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
22: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
19: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
19: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
18: Er is een klein kerkhof ook ingericht, het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal, een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
19: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
16: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
16: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
16: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
16: Het voorjaar.
19: Noordzee Regionieuws.
0: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
24: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
2: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
14: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter. Maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
17: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen. Omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
20: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
13: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
21: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
6: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
21: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
6: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
21: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
21: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
18: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
26: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
27: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
17: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Deze voormiddag krijgen we aan de kust eerst nog veel zon. Deze namiddag toeneemt de bewolking, maar het blijft wel droog. Pas tegen vanavond is er kans op lichte buitjes. Temperaturen aan de kust rond de 17 graden bij een matige zuidelijke wind.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
21: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
21: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
21: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
1: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
19: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
16: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
6: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
16: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
6: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
16: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
6: Wat komt er dan in De Weert Sport?
16: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
6: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
16: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
6: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
16: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
16: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oh, dat is nog de Lucie Loes. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
4: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
5: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
6: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarige bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
9: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
8: En hoe doen jullie dat?
9: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
8: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
9: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
8: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
9: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
8: En waar halen de mensen de brochure?
9: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
9: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
8: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
9: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Klaasjeparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu. En vanavond om 8 uur voor Garants. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. En de toegang wel, die bedraagt er 9 euro. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Cursalo Stende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost 15 euro, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
5: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
5: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
5: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
5: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
5: Het voorjaar.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
7: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
8: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende

0: Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
1: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
10: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die kon de afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
0: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
10: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
0: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
10: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
10: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
6: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu. En vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Cursalo Stende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
10: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
10: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
10: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
13: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
14: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij, een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
15: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven, maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden en wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor €60.000. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
1: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
16: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
11: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
16: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
11: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
16: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
11: Wat komt er dan in de Weertsport?
16: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
11: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
16: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
11: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
16: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
11: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
16: Dank je wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Gunter Nijfs.
18: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op vier pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Irma hier van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
21: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
22: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
23: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Nou, gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
15: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
24: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
11: En hoe doen jullie dat?
24: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
11: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
24: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
11: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
24: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
11: En waar halen de mensen de brochure?
24: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Noordzee regionieuws.
0: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een 3-tal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museu 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
11: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
10: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
11: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
11: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
10: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
1: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
25: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
26: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
11: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
11: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
11: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
11: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
10: Het voorjaar.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
17: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
12: Nieuws en info aan de kust.
18: Thuis aan de kust.
12: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
12: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu. En vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
20: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
20: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
20: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
20: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
5: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
14: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij, een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
15: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven, maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
1: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
20: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
20: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
20: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
20: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Charlotte Verkeijn.
22: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
3: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs. Oudenburg, Gissel en Echtenhem.
15: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
17: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
11: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
17: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
11: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
17: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
11: Wat komt er dan in De Weert Sport?
17: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
11: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
17: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
11: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
7: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
7: Dank je wel.
10: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
13: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
23: Hallo, I'm Dario Durda.
25: Ik ben Frank Jonbloed.
28: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
29: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
8: En hoe doen jullie dat?
29: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
8: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
29: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
8: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
29: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
8: En waar halen de mensen de brochure?
29: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
13: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
4: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
5: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Roveren het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het

0: besloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op vier pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen gaat door.

0: Komende zondag 18 oktober in het Cursalo Stende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15. Online te koop of via het uitloket. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
6: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de Stende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
7: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor €60.000. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
9: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
8: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
10: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
10: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
10: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
10: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
11: geluisterd naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regionieuws.
8: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
13: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
8: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
17: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
18: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
19: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten, was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los, dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
20: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
11: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
21: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
10: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
21: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
10: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
21: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
10: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
21: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
11: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
11: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
8: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Cursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
25: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
21: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
25: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
21: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
25: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
21: Wat komt er dan in De Weert Sport?
25: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
21: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
25: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
21: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
25: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
21: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
25: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
4: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
5: En de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Roveren het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
8: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
8: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
8: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
8: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
8: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
14: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
14: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
14: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
14: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu. En vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
15: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
15: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
15: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
15: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
16: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
17: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
18: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen, hè?
19: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
20: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
21: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk de Grauwe.
23: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
24: Ik ben Nancy Bourquani.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
20: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
20: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op vier pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
8: Ik heb daarvan de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
9: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
10: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
11: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
11: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
11: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
11: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kurszaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een 3-tal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Björn Anseeuw.
27: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
28: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
29: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
11: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
11: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
11: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
20: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
20: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
5: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
12: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
13: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Topen te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in De Weert Sport?
14: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
3: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
20: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Giselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
19: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
19: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
19: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
19: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
19: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
20: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdag

0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
1: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers.

0: medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
1: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
4: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
5: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
6: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoel met deze marchandise aan deze been.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
9: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
10: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
12: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
12: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
12: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
12: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
13: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
15: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
16: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
3: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leuwe en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
7: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
12: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
12: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
12: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
12: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
1: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
21: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
21: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
21: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in de weertsport?
21: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
21: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
21: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
21: Dank je wel.
2: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
22: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
22: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
22: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
22: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
22: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
6: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
9: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
23: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
13: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Serhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
24: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandkabinet te plaatsen of af te breken.
8: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
24: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
24: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
8: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
24: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
1: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
16: Je zit in de Nossebelk.
25: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
16: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
25: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
16: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
25: Het Oostends dialect.
16: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
25: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 21:15 en 's avonds om 17:15.
16: Een breiningsge dunne knijker.
0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
26: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
26: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
26: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
26: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
26: Het voorjaar.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
17: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een 3-tal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombeerond, de koninklijke gaanderijen neemt een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
20: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
12: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee-regionieuws.
17: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
5: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
17: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
9: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
13: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
21: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Heeft een nummer of drie, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. He?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
22: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
22: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
22: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
22: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
6: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: En info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Cursalo Stende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in De Weert Sport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
11: Dank je wel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
13: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
14: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
15: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
16: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
18: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
17: En hoe doen jullie dat?
18: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
17: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
18: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
17: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
18: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
17: En waar halen de mensen de brochure?
18: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
5: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
23: Cultuurmensen, dat zijn doende.

0: Martinus in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
1: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
1: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
1: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
1: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om...

0: dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan die dan in het voorjaar in voege gaat en die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
3: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
4: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
3: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar je moet rekening houden dat je altijd met 2 gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan.
6: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
7: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
8: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten 28 euro. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
3: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
3: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
17: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
10: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
17: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
10: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
17: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
10: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
17: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
3: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een 3-tal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
15: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu. En vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Cursalo Stende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
17: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
10: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
17: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
17: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
10: Jullie gaan dat ook actief promoten?
17: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
4: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
7: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
18: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor €60.000. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
4: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
10: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
19: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
19: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
19: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
19: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
19: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
19: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
19: Dank je wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
21: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
24: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
24: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nog gezien en omdat het eigenlijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
6: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
8: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
11: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
10: En hoe doen jullie dat?
11: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
10: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
11: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
10: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
11: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
10: En waar halen de mensen de brochure?
11: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
24: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
25: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
26: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
27: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
9: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
10: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
3: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
10: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
10: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
3: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
24: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
4: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
24: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
7: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
14: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
15: U vraagt, uw burgemeester draait.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
16: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
16: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
16: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
16: Het voorjaar.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
24: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
24: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op vier pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
20: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kurzaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kurzaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
22: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
10: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
22: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
10: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
22: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
10: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
22: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
6: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
8: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
11: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
4: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je... zeg maar, al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
24: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
18: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Romina van Horen.
26: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
28: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
26: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
24: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een 5-tal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
0: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
24: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op vier pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
5: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende. Dat is een keer iets anders, hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
7: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
12: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
12: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
12: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
12: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
12: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
12: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
12: Dank je wel.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
24: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
1: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
19: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
19: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
19: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
19: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
19: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
24: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
4: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
24: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de

0: Er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum één à twee artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
5: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
5: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
6: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal, een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
2: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen.
7: Ze worden opgeleid door het Rode Kruis.

0: Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaake, Koeka Baulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord. Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
10: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
12: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
13: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
14: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
15: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
16: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
6: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
16: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
6: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
16: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
16: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
1: in. Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee-regionieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
20: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
22: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
23: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
14: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
16: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
16: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
16: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
16: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Regionieuws.
0: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
24: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
6: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
24: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
6: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
24: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
6: Wat komt er dan in De Weert Sport?
24: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
6: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
24: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
6: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
24: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
24: Dank je wel.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
15: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
21: Wel, het is eigenlijk zo dat we op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienst hebben voor onze gemeente.
9: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
10: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
10: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 1,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
10: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
10: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
10: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
7: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
7: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
20: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
7: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxim Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versluis.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
12: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
12: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
12: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
12: Ik heb de indruk dat dit bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
13: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
19: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
19: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
19: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
19: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
19: Het voorjaar.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
23: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés cafés die we er eigenlijk uitlichten.
2: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede, veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd, vind ik. Ik vind het echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
15: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
3: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Brataneus.
25: Ik ben Christopher Meijer.
26: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
20: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
3: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
16: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, daar kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
18: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
21: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
6: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
21: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
6: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
21: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
21: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: RMC Regionieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
7: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
7: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
7: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
8: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
10: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
11: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
12: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
6: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
6: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
6: Wat komt er dan in De Weert Sport?
13: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
6: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
13: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
6: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
13: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
13: Dank je wel.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antrie de Maree.
17: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
18: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
18: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden.

0: de brochure halen?
1: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
0: En waar halen de mensen de brochure?
1: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee regionieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu en vanavond om 8 uur voor Garants. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er 9 euro. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost 15 euro, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
6: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
5: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
6: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
5: Dat is iets wat er al jaren zo is.
6: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
5: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
6: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
8: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
9: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De massale diefstal...

0: Van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
1: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaré.
8: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
7: Er is een klein kerkhof ook ingericht, het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal, een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
10: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
11: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
12: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
14: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee regionieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
4: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
5: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
6: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten 28 euro. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
10: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
15: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
15: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
15: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in de Weertsport?
15: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken En die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
15: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
15: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
15: Dank je wel.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
12: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
13: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu. En vanavond om 8 uur voor Garants. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
16: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
8: En hoe doen jullie dat?
16: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
8: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
16: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
8: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
16: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
8: En waar halen de mensen de brochure?
16: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
12: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
17: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
18: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
19: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
12: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
20: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
20: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
20: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
20: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Gunter Nijfs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
25: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
20: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
25: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
27: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
28: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
29: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
30: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First, it's going to be a long, long rest. I have a lot of friends here, and for sure, from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
31: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
31: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
31: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
31: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
31: Het voorjaar.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
25: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gael Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
9: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
4: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
5: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten 28 euro. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er is een klein kerkhof ook ingericht, het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal, een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. En er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Hoe zit dat in elkaar?
14: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
14: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
14: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu. En vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in de Weertsport?
5: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
5: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
7: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
8: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
9: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in

0: laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
4: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
4: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
4: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
4: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
4: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we

0: kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
1: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
2: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
3: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
6: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
5: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
6: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
5: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
6: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
5: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
6: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
5: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
6: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
7: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: de rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
9: Oostende en Oostenrijk was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
10: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
11: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht, het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal, een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kurzaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een 3-tal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu. En vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt er €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Kurzaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
11: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
12: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
13: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in de weerdsport?
14: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weerdsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
16: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Servaas Buisgaard.
18: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
20: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
4: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
22: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
8: En hoe doen jullie dat?
22: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
8: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
22: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu, de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
8: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
22: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
8: En waar halen de mensen de brochure?
22: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
21: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
21: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
24: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
25: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
22: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
22: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
22: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
8: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
22: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
13: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je... zeg maar, al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
21: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
3: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
5: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
6: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
9: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
9: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
9: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
8: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
9: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
8: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
9: Het voorjaar.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
21: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder.
16: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
27: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
10: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
21: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
28: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Inconnu. En vanavond om 8 uur voor Garance. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. En de toegang wel, die bedraagt er €9. Het ontbijt met de burgemeester, ten voordele van goede doelen, gaat door komende zondag 18 oktober in het Cursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 8:30 en 10 uur of tussen 10:30 en 12 uur. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
29: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
29: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
29: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
29: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
30: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
31: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende en het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
32: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen
1: proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Breden-Nessas.
4: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
13: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
21: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
29: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
29: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
29: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
29: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gael Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
21: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op vier pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
6: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
9: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
15: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 8 graden. Morgen dinsdag veel wolkenvelden en kans op wat gemiezer. Er staat een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 19 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
17: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
17: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
17: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in De Weert Sport?
17: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
17: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen.

0: beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
1: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijvend te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
9: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
8: En hoe doen jullie dat?
9: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
8: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
9: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
8: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
9: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
8: En waar halen de mensen de brochure?
9: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten

0: verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
4: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
4: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
6: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
7: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
8: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Serhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
9: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
9: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
9: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
9: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
9: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Halemees.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
14: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
16: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
12: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
17: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
18: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
19: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
19: Ja, er zijn een duizendtal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
19: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
19: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Regionieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
8: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
20: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
21: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
19: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
19: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
19: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
19: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
14: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
24: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
24: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
24: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
24: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
24: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
24: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
24: Dank je wel.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kurzaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
7: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
7: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
7: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu, de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
7: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
7: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
3: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
20: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
10: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
8: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
3: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen.
0: Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
11: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
11: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
14: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
26: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
27: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
7: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio?
4: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
5: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
5: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
5: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
5: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
5: Het voorjaar.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
6: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
8: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
18: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
19: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
13: Radio Noordzee. Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws. Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
21: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
0: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
21: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
0: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
21: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
21: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
23: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een 5-tal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
14: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
16: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
16: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
16: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
16: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
9: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een 3-tal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
6: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
6: Ja,
2: Vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
2: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de weertsport?
2: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
2: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
2: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
2: Dank je wel.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
20: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
24: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
25: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
26: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
27: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
26: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
4: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar

0: handeling zo doen is goed, maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
0: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
0: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van I.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
8: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
2: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
10: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
11: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
13: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
13: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook...

0: in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
0: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
0: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
5: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
5: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
5: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
5: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
5: Het voorjaar.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. P. Peter Kraaijmeers van Filmfestival Oostende.
7: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
3: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
9: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
10: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een 5-tal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
3: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op vier pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
17: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
17: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
17: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
17: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
3: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
17: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
17: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
17: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
17: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
15: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
18: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
19: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
20: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
7: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
3: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
21: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
21: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
21: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in de Weertsport?
21: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken En die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
21: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
21: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
21: Dank je wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
3: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
26: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
27: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
28: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
29: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
0: En hoe doen jullie dat?
29: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
0: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
29: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
0: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
29: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
0: En waar halen de mensen de brochure?
29: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
3: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
5: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
5: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
7: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
3: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
9: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
10: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
11: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
13: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
0: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
13: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
13: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
0: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
13: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
0: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
13: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Nie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
7: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansengrondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
10: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
11: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
12: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
8: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
8: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
8: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
14: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
18: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
20: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
19: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
20: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
19: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
20: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
19: Wat komt er dan in De Weert Sport?
20: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
19: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
20: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
19: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
20: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
20: Dank je wel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
24: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
23: En hoe doen jullie dat?
24: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
23: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
24: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
23: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
24: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
23: En waar halen de mensen de brochure?
24: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
21: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je

0: verkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En dan wilden we heel graag een traditie naar het bosje terugbrengen. Dus vroeger kon je daar zwemmen en in heel ver verleden.
3: Crystal Chip, die een kunsttentoonstelling is, dat elke Oostendenaar kent, maar ook ver buiten Oostende bekend is.
4: Met een paar gerechten voor de hond. En dan zeiden we direct van, dat moeten we ook naar Oostende brengen. En dat hebben we dan ook gedaan.
5: Wij hebben een samenwerking met North Sea Trash Art. Zij maken kunstwerken met het gerief, met het afval dat verzameld wordt door de proper strandlopers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten 28 euro. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
7: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
6: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
7: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
8: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook

0: kunnen kennismaken met dit verhaal, een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op vier pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
9: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
11: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
12: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka-verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
13: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
14: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
6: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
14: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
6: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
14: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
14: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
16: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
0: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
20: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
10: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
21: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
21: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
21: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
21: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert, zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
3: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
6: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
3: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
6: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
3: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
6: Wat komt er dan in De Weert Sport?
3: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
6: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
3: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
6: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
3: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
3: Dank je wel.
4: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Noordzee regionieuws.
23: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
13: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
23: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij De Weert Sport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
5: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
7: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
9: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in honing.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVLO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
22: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
24: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
24: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
24: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
6: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
24: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
6: En waar halen de mensen de brochure?
24: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
23: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
3: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
3: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
3: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
3: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
5: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
6: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
7: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
8: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
9: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Hallemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
16: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
18: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
19: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
14: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus het was echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
20: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
2: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
20: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
2: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
20: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
20: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
20: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
20: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
20: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
20: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee regionieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Je zit in de Nossebelk.
4: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
3: Zes dibbe, Joos, tot aan uw knies.
4: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
3: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
4: Het Oostends dialect.
3: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
4: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
3: Een breiningsge dunne knijker.
0: Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
7: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
6: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
7: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
6: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
7: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
6: Wat komt er dan in de Weertsport?
7: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
6: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
7: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
6: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
7: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
7: Dank je wel.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
8: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de week van de gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
14: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
14: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
14: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
6: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
14: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
6: En waar halen de mensen de brochure?
14: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
8: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
12: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk

0: veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
0: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sedert 2014 is de Katrol Oostend erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
4: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
5: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
6: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
7: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
8: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je... zeg maar, al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
7: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
9: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want

0: Ze hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
8: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
7: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
8: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
9: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
5: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
5: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
5: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
5: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
12: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
7: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
14: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
15: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Roveren het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
5: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
5: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
8: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
7: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
10: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de weersport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
11: Dank je wel.
2: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
20: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
20: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
20: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
20: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
20: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
7: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
21: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme, maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
22: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
14: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
12: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
7: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
3: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
3: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
8: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
7: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
27: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
28: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
8: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
29: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
29: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
29: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan, waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
29: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
29: Het voorjaar.
5: Noordzee Regionieuws.
6: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
4: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
5: Moesten ze vragen aan ik, van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
6: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
7: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
9: nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
10: Er is een klein kerkhof ook ingericht, het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal, een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
17: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
18: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
17: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
18: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
17: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
18: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
17: Jullie gaan dat ook actief promoten?
18: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
3: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
3: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
3: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
3: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
3: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
3: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
3: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
5: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
6: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
7: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
8: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
10: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
9: En hoe doen jullie dat?
10: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
9: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
10: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
9: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
10: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
9: En waar halen de mensen de brochure?
10: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
15: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
17: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
18: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
19: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
21: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
20: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
21: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor

0: om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
5: Kun je dus de beste arthouse films zien, die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
2: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder.

0: eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We wilden niet meer dat we vooraan zaten en dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
3: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
4: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
5: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVLO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers
10: gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Antsie.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruimers, directeur van toerisme en het kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
14: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
14: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
14: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
14: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het kurszaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
14: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
14: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
14: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
15: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
16: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
17: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
18: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
10: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
19: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
19: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
19: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in De Weertsport?
19: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
19: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
19: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
19: Dank je wel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
21: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Filip Monsenweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
2: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
21: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
23: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
25: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
25: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
25: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertellingen. trekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
25: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
25: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
18: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid.
10: Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
4: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
18: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
11: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
12: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
13: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
13: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
13: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan, waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
13: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
13: Het voorjaar.
1: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
6: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
19: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
26: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
26: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
26: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
26: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
15: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
16: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
20: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
18: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
21: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
26: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
26: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
26: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
26: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Marcel van Tilt.
27: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
28: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
29: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
21: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
21: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
4: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
5: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
8: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
10: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
10: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
10: Wat komt er dan in De Weert Sport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
10: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
10: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
10: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
11: Dank je wel.
1: Noordzee Regionieuws.
21: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
3: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
10: En hoe doen jullie dat?
3: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
10: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
3: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
10: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
3: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
10: En waar halen de mensen de brochure?
3: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
21: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
24: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
18: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
21: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
12: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
13: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
1: Noordzee Regio Nieuws.
21: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
14: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
21: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
15: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
16: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
15: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
16: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
15: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
16: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
15: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
21: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
2: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
19: Ik ben Caroline de Vriend.
20: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
22: De reeks sessies over het nieuwe parkeer.

0: Waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
0: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
4: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
6: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
8: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
9: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
10: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
11: Inderdaad, zeer gelukkig.
1: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
11: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. tot 3:30 's avonds.

0: En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
1: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
0: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
2: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
0: Inderdaad, zeer gelukkig.
1: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
0: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
1: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
0: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
2: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
2: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
6: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
6: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
6: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
6: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
8: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
10: Ik ben Els Sioen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
11: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
2: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
12: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
12: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
12: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
1: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
12: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
2: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
13: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wij stellen voor dat die beelden zullen weggenomen worden, niet vernield. Die zaten in een museum, maar hier in de stand is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouw met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
15: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
16: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
6: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
6: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
6: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
6: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
7: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
8: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
7: We staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
9: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
7: En jullie draaien die kroketten zelf?
9: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
7: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
9: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
7: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
9: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
7: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
9: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
7: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
9: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
10: Inderdaad, zeer gelukkig.
7: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
10: Niks, maar we zijn van het jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
7: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
10: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
10: Inderdaad, zeer gelukkig.
7: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
10: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
7: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
10: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis. En we zitten ook met meer dan 35 honden.
13: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
14: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
15: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
15: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. En omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
15: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
15: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
15: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
7: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
7: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
9: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
7: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
9: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
7: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
9: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
7: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
9: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
7: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
16: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Glenn Dangro.
18: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Antri Dumaré.
20: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
19: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
19: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
19: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
19: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
21: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
21: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
21: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
21: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
21: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
3: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
22: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
23: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
10: Inderdaad, zeer gelukkig.
7: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
10: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan, die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
7: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
10: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
10: Inderdaad, zeer gelukkig.
7: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
10: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
7: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
10: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Ja, ik denk tegen een Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
24: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
26: Ik ben Haris Brataneus.
27: Ik ben Christopher Meijer.
28: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
4: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
9: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
7: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
9: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
7: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
9: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
7: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
9: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
16: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
8: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
12: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
13: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
14: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
14: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
14: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
14: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je Defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Oren.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
18: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
14: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
14: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
14: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
6: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Ostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
7: Dus wij weten met KV Ostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Ostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Ostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Ostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Ostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Ostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
9: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
9: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
3: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkroketten Festival.
10: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
10: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
10: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
10: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
10: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
10: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martin Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
10: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hé.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
10: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
10: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
3: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
10: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
11: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
16: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
16: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
16: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
16: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
16: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende

0: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de Zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
0: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
0: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
0: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
4: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge...

0: kroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. En tevreden chef Jan Liebrecht.
1: Inderdaad, zeer gelukkig.
2: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
1: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
2: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
1: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
0: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
3: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
0: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
0: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Joris Polet.
9: Ik ben André Durie.
10: Ik ben Kurt Kluis.
11: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
12: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken.

0: En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
2: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paten maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
2: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
2: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
3: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
2: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
4: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
7: Wel, ja, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
8: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
9: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
5: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
10: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
17: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
17: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
17: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
17: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
18: Nieuws en info aan de kust.
19: Thuis aan de kust.
18: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
20: Inderdaad, zeer gelukkig.
11: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
20: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
11: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
20: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
21: Ja, yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
22: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
24: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
25: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
26: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. de theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
17: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
17: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
17: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
17: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
5: Regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
0: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
2: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
11: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
2: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
11: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
2: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
11: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
2: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen en die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
3: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruimers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Rob Jonkere, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
0: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
15: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
0: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
15: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
2: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
15: En jullie draaien die kroketten zelf?
2: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
15: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
2: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
15: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
2: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
15: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
2: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
15: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
2: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
14: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
27: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
28: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
15: En hoe doen jullie dat?
28: Ja. Dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
15: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
28: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
15: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
28: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
15: En waar halen de mensen de brochure?
28: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
27: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
13: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
16: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
18: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
19: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel. Dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
20: Inderdaad, zeer gelukkig.
15: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
20: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
15: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
20: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
27: Vanavond speelt Kortek Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
21: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
27: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
22: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
27: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
10: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
10: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
27: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
0: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
27: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
2: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
2: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
2: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
3: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
2: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
27: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
25: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
27: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Nu zien we dat Oostende het heel stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
29: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
2: Ja, dat is even balen, hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
5: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken nu. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. Hey, we zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.
1: Nieuws en info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
27: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
27: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
4: Inderdaad, zeer gelukkig.
13: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
4: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
13: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
4: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
27: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
15: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
27: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
22: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
27: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
18: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
19: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen, dus uiteindelijk onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders, infrastructuur moet op orde zijn.
20: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag en die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
14: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
21: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
13: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
21: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
13: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
21: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
13: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
21: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
12: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
12: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
12: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
12: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Rob Jonker, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
4: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
2: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
4: We staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
3: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: En jullie draaien die kroketten zelf?
3: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
4: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
3: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
4: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
14: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
15: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
16: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
17: Inderdaad, zeer gelukkig.
4: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
17: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
4: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
17: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
18: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
19: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
19: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
19: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
19: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
19: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben George Keters.
21: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op
4: het
3: terras.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook